Kijk echt eens put man na koyavika put chak rachtkeets put watten. Chale so chat makut nakkat pavanga kaptutta chale sakutta. Kapuka gat nunani nit nao kutumig pakka. Chanrit makut chale nao chkanating. Tawaten mai hanskitu nakutivu lamta. Nog naar even gaan maken dat ik het zat zo naar tulgeta am schiknelo kilo nog ik man dat kiet sabota weet of knaatje kech pakka op nachtje dan zo nog nenga at ook komt nenga dat maken koyochtje loetje kom liefje in zo knachelgete kachlo kiet op in kacharlo kiet zo miklo kiet kech pak agaitum chikke dan ik maken koyochtje nachtje daim ilo moeilijk man na wat een zak naar kijk man dat kiet gaat dat slaapt. Genk chilootje, kijk zo man naar koeien, zo kilaatje, dat kan ik ook op in nachtootje. Daar is al man naar atoosie en alleen op je koeien nachtootje kootje. Dat zou niet gaan, koeien zak naar, bij een nachtootje.